van verrassing. Nog een troefkaart in die hand en skop die brandewijne in. En dat die vuur in die tijd verdwijn. Pleister al die gaten, ten stok alleen zijn pijn. Yeah, met mijn brandewijn, met kan ik geen water. Yeah, met mijn brandewijn, met kan ik geen water. Krijg mijn hart nooit koud niet, voort mijn uren nooit later. Yeah, krijg mijn hart nooit koud niet.